Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Yeah!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: punten uit het Limburgse nieuws. Personeelstekort zorgt voor een langere weekendafsluiting van de A2. Limburgse fotografen lopen inkomsten mis door het verwijderen van watermerken met AI. En een bestuurder is afgelopen nacht gewond geraakt na een botsing tegen een boom in Montfort.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bike Park en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
6: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
8: Hoe kan dat nou?
7: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
8: Begrijp er niks van.
7: Loop je digitaal
8: vals?
7: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
11: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
12: Groenselenvlaai, Keerselenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
11: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
13: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Roda Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
15: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relaxfauteuil ter waarde van 1500 euro.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, lieve mensen. We zijn er weer met de Veugelheer. Het gaat in mijn pal vandaag te begonnen voor Oktoberfest. En ja, langzaam ruiken we al. Dat er nog het zit in die leren box van vorig jaar. Toen we al Oktoberfest zit dat zien geweest.
2: Ik weet het niet weten.
1: Ja, dat moesten we weten. Maar dat smeren alleen maar goed. Het zit lekkerder om de been als die box een beetje ingevierd is, om het zo maar te zeggen. Dan wetsen dan een klein beetje, hè, alle stressen van vorig jaar. Er zien ook mensen die op dit moment heel ver weg zien, op vakantie zien.
0: Ja.
1: En ja, zelfs bij The Stairway to Heaven. 999 trappen omhoog.
2: Het is ongelooflijk. Ik heb er een foto van binnengekregen.
0: Ja,
2: The Stairway to Heaven. Het is inderdaad een rotspartij.
0: Uh-huh.
2: En daar zit een groot gat in. Ik zie er ontzettend veel mensen naartoe lopen. En wie is daar nou?
1: Ja, wat denk ze?
2: De chef Wijn,
1: ja. Goedemorgen.
3: Hallo Alain. Hey, chef Wijn aan de lijn.
1: Goedemorgen,
3: Pastor Maarten. Goedemorgen, Groeiwappies. Vanuit Zhangjiajie, China.
1: Zhangjiajie,
3: ja. Is het bekend om de 999 trappen op Tianmen Mountain naar boven toe te gaan.
1: Held.
3: Oftewel, the stairway to heaven.
1: Ja.
3: En dat, ik weet niet of het in het kader van vandaag past, maar dat is eigenlijk ook mijn bijdrage voor vandaag. Led Zeppelin met Stairway to Heaven.
1: Ja,
3: ik zou zeggen, wie gezond allemaal vanuit China en radio.
1: Ja, radio, hè. Ik denk dat er veel barbecue gegeten heeft, hè. Want ja, die Stairway to Heaven is wel zoer om te zien, hè. Maar heerlijk.
2: Het is wel keidruk. Het is een hele andere tijdzone, hè.
1: Maar dat maakt me wel een reis mee, hè. Dat is niet normaal, hè. Ik denk dat ik er nooit van mijn leven kom, maar ik vind het wel knap dat sommige mensen het wel kennen, hè. Stairway to Heaven, om dat toch een keer mee te maken. Chef, een hele fijne vakantie. Geniet er nog van. Dankjewel. Dan gaan we naar Nicole Poels. Goedemorgen, Nicole.
4: Goedemorgen, met Nicole.
1: Hallo.
4: Dat is een lastige keuze. Het is een zoveel leuke Oostenrijkse platen.
1: Ja, zeker.
4: Maar ik ga met Böhmische Troom.
1: Böhmische Troom, ja.
4: En dan is gewoon ik met het Tiroler Holzakkerboom met.
1: Oh ja.
4: Dankjewel, voor de bestemming. Hoi.
1: We pakken er al in. Dat is altijd Böhmische Troom gewoon even bijzetten. Ja, hadden we natuurlijk net onze grote vriend Kulsje Frans. En Kulsje Frans kwam met een fantastische plaat. Alleen toen huurden we de ene keer de vette zoemer.
2: Monique, de buiten betekent.
1: Ja, onverbiddelijk afgestroven. Dan moet er toch even druk komen, Frans. Want ja, dat ga ik niet.
5: Ja. Het eerste biedje nog maar zeker met de Brinks. Man moest nog maar 20 zijn.
1: Ja.
5: En dan staat hij natuurlijk in de lease.
1: Ja,
5: wat ook al schon is. Maar dan zou ik meteen twee vliegen met een slag willen pakken. De Brinks en de andere groep die wat ook een mondig in de culture of in een setup is.
1: Eldorado.
5: Ja, en natuurlijk ook Lupo. Maar wanneer ik dan Brinks en Eldorado samenvoeg, die hebben dit jaar een nieuw liedje samengemaakt. En dat heet ook Eldorado. Dus, dan zou ik zeggen, twee vliegen, één klap. Ze komen eraan een mondig op de culture of een Eldorado en Brinks.
1: Kijk.
5: Dat is dan.
1: Tof uur stijl, moest toch een keuzekruis. Nou, goed, dan hebben we dat allemaal nog heel gezat. Dankjewel, Frans. Ik neem aan dat ze er naartoe geest. Maken we pas schoen filmpjes, hè. Ik heb het allemaal bekeken.
2: Ja,
1: of dat dan de dag dan nog alweer voor uw bier, stel natuurlijk wel even te vroeg. Dat weten we natuurlijk niet. Maar goed, dankjewel voor Eldorado. En wat kan er nog meer bij knallen?
2: Nou, behoorlijk wat nog, hoor. Want ik heb hier Johnny de buschauffeur.
1: Hey, Johnny.
2: Hij komt met Hansi Hinterseer.
1: Oh.
2: En Viva Tirol.
1: Viva Tirol. Hansi Hinterseer.
2: Ja, en dan Robbie Bakkers.
1: Robbie Bakkers.
2: Bakkers, ja. Anna-Maria Zimmermann met himmelblauwe ogen.
1: Himmelblauwe ogen.
2: Ja. En Alex Feiten is ook weer daar.
1: Is ook weer daar.
2: Het Oktoberfest en Apriski Medley is een feestnummer van de Nederlandse artiesten Marco Kraats en Tim Schalks.
1: Tim Schalks en Marco Kraats. Ja. Ik kom er bier zitten.
2: En dan Wie Lauwens, onze berenman.
1: De berenman.
2: Ik ga voor Cora Heitemiddel.
1: Ook al.
2: Maar dan het origineel. En die is dan weer van de Kloostertaler, zeg.
1: Kijk eens even. Ja,
2: ze weten er alles van ook, hè?
1: Als ze dat maar weten, hè?
2: En dan Fiele Gijslaars nog, die zegt: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor Ein Prosit der Gemütlichkeit.
1: Ein Prosit der Gemütlichkeit. Doe maar, dan hebben we een lekker tas koffie. Hey.

0: op het podium. Maar straks één plaats. Sterren een heel goed podium op het Spotify Leagues 2026 van de Veugelenjog. En dan is het toch een lange rie vandaag.
1: Nou.
0: Het is druk, maar goedemorgen Annemieke.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal. Hey, ben ik ook weer eens.
0: Fijn om
2: niet te laat vandaag, maar ik ben wel onderweg vandaag.
0: Goed zo.
2: Voor de laatste keer, want ja, morgen begint onze vakantie.
0: Lekker een beetje slurren, hè?
2: Begint in vakantie. 702 dagen werken. Ja, misschien moet ik het zien. Maar ja, ik heb het nou druk zat met de caravan en Ruben natuurlijk.
0: Dat dacht ik al. Dus.
2: Nou, vandaag is wat bepaald. Oktoberfest, is niet zo echt een mistruitje, maar ik dacht aan wakkelcontact.
0: Wakkelcontact,
2: ik zou zeggen, iedereen een fijne dag. En Radio Hard.
0: Radio Hard, kan soms zien die wakkelcontact er al op steekt. Dat weten we natuurlijk niet, hè. Want
3: ja, die staat er al op van weer sinds pizza.
0: Oké, ja, dat is normaal,
3: Is wakker.
0: Maar ja, goed, daar hebben ze ook zoveel in de kop als ze de ganse caravan maar zin ruimen. Vooral lekker op vakantie te gaan. Maar ik ben wel jaloers.
3: Ik ook.
0: Maar er zijn mensen, die zijn nog even allemaal een klein beetje op vakantie. Nou ja, het heeft dan met hun werk te maken, hè. Zoals Roel de Jong, want ze moeten even naar Spanje toe gaan. Want in Spanje scheen altijd de zon.
3: Sowieso, en die Roel de Jong natuurlijk ook. Moet je maar eens luisteren,
4: Hey, goedemorgen Maarten en Pascal. Kijk eens, het regent niet. Ik ben in Salau, het is net even na zevenen.
0: Ik ben jaloers, Maarten.
4: En laat ik even beelden sturen, want jullie kennen natuurlijk alleen maar de waterbeelden. Maar het is hier lekker opgedroogd.
0: Lekker, man.
4: Onbereikbaar. Net een bus vakantiegangers afgezet.
0: Och, wat goed.
4: En goed, ik ga lekker een cortadootje halen. Mijn dienst zit er op voor nu. Daarom Martin Hoogkramer. In Spanje schijnt altijd de zon. Ze zeggen met een palmboompje op de achtergrond. De groeten en tot morgen.
0: Morgen alweer, hè? Dan is je weer onderweg terug. Ik vind het ongelooflijk. Hè? We zien de bussen morgens wel eens een keer bij de verzamelplaats storen. Die keer van kosten we maar stiekem instappen. Dat ze niks in de gaten hadden bij alleen dat we even een paar dagen dat rust van de hoed zou waren. Maar nee, dat gaan we niet doen. Hè? Wat verkende ik toch echt dit missen in de ochtendshow? En we kunnen we ook niet missen. Al die mensen die hem nog in het drie keer storen. Om even in de vuurkleur
3: bevuld te zijn. Ik denk, zouden we niet een keer een ochtendshow vanuit zo'n bus kunnen maken richting het. Dan zitten we sowieso daar in Spanje.
0: Dat zou ook het kunnen zien, hè? Ja, moeten we maken zien.
3: Roland, die zegt dan, doe bij maar DJ Utzi.
0: DJ
3: Utzi. Laten we er maar een streepje bij zetten.
0: Mooi, graag gezien, die Utzi, die hebben eerst in de winkel eindgesteld.
3: Robert Loek, goedemorgen.
0: Hey, Robert.
3: Want met het thema voor de Schürzenjäger, met Schürzenjägerzeit.
0: Schürzenjägerzeit.
3: En dan Elron, die zegt, ik had graag zo een schöner taak. Ik, dat is

0: We hebben toch een liedje binnengekregen met allerlei inzendingen deze ochtend. Ja. En jongens, jongens, jongens, uiteindelijk zien we op één nummer goed gekomen.
1: Ik krijg net nog eentje binnen.
0: Wie dan?
1: Erik Kempeders.
0: Oeh, dan ben ik benieuwd of er nog een beetje verandering in kan brengen.
1: Goedemorgen Maarten Pascal, ik wil Helene Fischer aan mijn zijde.
0: Aan mijn zijde, Helene Fischer. Maar dat maakt niks uit voor de oplossing van vandaag. Inderdaad. Want de oplossing is best wel een schoenplaat. Ja, die huurt toch wel bij het Oktoberfest. Ik weet zeker dat ze keihard meegeest bleren als ze er bij gaan. Want dit is Einem Stern met Deine Namen Draagt. Die je uitzie bij alleen in de volgende uur. Limburg, dankjewel.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
3: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
2: Voordeeluitjes.nl. De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van. Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Met het laatste nieuws, maar eerst kijken we naar langs file op dit moment in de provincie. Komen we vanaf de A73 de A2 over de zuidelijke richting. Daar vertraging van meer dan 15 minuten. Wat is het laatste nieuws, Maarten?
8: De A2 tussen Echt en Eurmond is komend weekend langer dicht door een tekort aan gespecialiseerd personeel en materieel, zegt Mark Henfling van Boskalis.
9: We hebben nu een dag langer nodig omdat er een tekort aan personeel en materieel is in eigenlijk in heel Nederland. En daardoor willen we het spreiden over één dag extra nu het werken.
8: Ja, volgens de aannemer had de afsluiting anders een dag korter kunnen duren. Donderdagavond sluit de eerste rijrichting naar het zuiden. En vanaf vrijdagavond gaat de snelweg volledig dicht. Maandagochtend om 5 uur gaat de A2 dan weer open. Een automobilist is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeluk in Montfort. De auto botste rond 00:30 tegen een boom op de Vlooveestraat. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Limburgse fotografen waarschuwen dat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verwijderen. Daardoor worden beelden gebruikt waarvoor niet is betaald. Een fotograaf uit Heerlen ontdekte er eigen onbetaalde foto's online en zegt per fotoshoot tientallen euro's mis te kunnen lopen. Een goede technische oplossing om de foto's te beschermen lijkt er nog niet te zijn. Een koekhuisje op de oprit is voor Whitney Fransen uit Roermond uitgegroeid tot een flinke onderneming. Op drukke dagen bakte zo'n 200 koeken die vanuit een kast aan huis worden verkocht. Mede dankzij TikTok komen klanten inmiddels van heinde en verre. Whitney verkoopt de koeken ook op de markt in Maastricht en droomt uiteindelijk van een eigen winkel. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig met soms wat sluier en stapelwolken. Er staat weinig wind en de temperatuur kan oplopen tot zo'n 23 graden. Een kast aan huis worden verkocht. Mede dankzij TikTok komen klanten inmiddels van heinde en verre. Whitney verkoopt de koeken ook op de markt in Maastricht en droomt uiteindelijk van een eigen winkel. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig met soms wat sluier en stapelwolken. Er staat weinig wind en de temperatuur kan oplopen tot zo'n 23 graden.

0: Soul met Ring Ring That Thing. Hier bij alleen in de Ellen Ochtend Show zometeen. Met nu een kleine 10 minuten gewoon bekendmaken. Vandaag weet jij met de fauteuil. Oftewel de relax fauteuil. De waarde van 1500 euro kent ze deze week binnen bij alleen. Gewoon loesteren straks. Want dan laten we weer Maarten op in de eigen fauteuil zitten. Dan springen de veren uit en geur moet tellen wieveel veren.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eerst maar eens even kijken wat er op dit moment aan de hand is in het land en daarbuiten. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Die baat al binnen door een gat in de romp in de machinekamer, zegt de brandweer.
2: Het schip was aan het varen, dan ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een, wat ik begrepen heb, om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
0: Duikers wisten het gat dicht en daarmee was het gevaar geweken. Hoe het kon ontstaan is nog niet bekend.
3: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft.

0: En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus nog niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen ook vaak ver reizen.
2: En dan veel bushaltes. Die zijn de afgelopen jaren weggehaald. Het gaat om 1100 bushaltes in de afgelopen 6 jaar. Vooral in Drenthe en Groningen. Maar ook in Drimmelen balen ze dat ze geen bushalte meer om de hoek hebben.
3: Ja, jammer. Scholieren moeten toch ook naar school kunnen?
4: Een slechte ontwikkeling, zeker voor mensen van onze leeftijd. Die hebben toch wel het openbaar vervoer nodig.
5: We rijden niet meer door alle wijken of door alle dorpen heen, maar we rijden er langs af, zodat we sneller op plaats van bestemming kunnen zijn.
6: Hoe ver is het lopen voor de, naar het dichtstbijzijnde bushalte waar je nog straks nog wel gebruik van kan maken?
7: Een minuutje of 10 voor mij. En dan voor een, iemand die wat minder kan lopen, is het toch 5 minuten langer. Dat vind ik niet juist.
2: Soms worden haltes weggehaald omdat er te weinig reizigers waren of om een rit sneller te laten verlopen.
1: En dan de Belgische Rode Duivels. Ze hielden gisteravond lang stand tegen Frankrijk, maar uiteindelijk verloren ze in Parijs met maar liefst 4-1. Frankrijk sloeg in het laatste kwartier hard toe, zegt ook deze commentator.
8: Toen de A-spelers er weer in kwamen, want het is ook wel lekker hoor, als je Cherki en Olise kan brengen. En ook nog eens Douai daarna, want hij maakte gelijk een kwartier voor tijd. Ja, dan komen er wel een paar klasbakken bij. En die klasbakken werden België te veel. Uiteindelijk scoort Douai, Cherki en als laatste het toetje. 2 doelpunten van Olise en eindigt het in 4-1 voor Frankrijk.
1: Ja, het was voor bondscoach Van Bommel improviseren met de basisopstelling van de Rode Duivels. Omdat hij in Parijs geen beroep kon doen op de geschorste Kevin de Bruyne en Yuri Tielemans.
2: Dinsdag vandaag, 6 oktober. Wat gebeurt er nog meer? De winnaars van de Nobelprijs van de Natuurkunde die worden bekendgemaakt. Jong Oranje speelt vanavond in Doetinchem tegen Jong Bosnië en Herzegovina. En in de Eerste Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen. Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet de Senaat overhalen om uiteindelijk voor de begroting en de belastingsplan te stemmen. Het is de kans Biege Brood in de Ellen Ochtend Show met zometeen de weer.

0: en ochtendshow. Voor zometeen binnen nog 4 minuten gewoon bekendmaken. Nou ja, bekendmaken. Ik moet jullie gewoon loesteren. Want poing, poing, poing. En zomaar zien dat ze dadelijk werd van... Hey, dat is in de verre die uit de stoel van maakt. En doet de eieren voor thuis springen. En dan moest ze even doorgeven via de L1 hebben. Zorgen dat ze vriendelijk beschikbaar bus. Want ik hoop dat het finale spel spelen. Maar eerst maar eens even door de weerwaarnemingen van vandaag, Maarten.
1: Ja, zo is het. En je had het er gisteren al over. Het is behoorlijk duister, hè, in de provincie al.
2: Normaal, hè.
1: Het wordt nu ongeveer licht. En dat betekent dat we toch wat donkere dingen hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor onze dakhaas Helmoet Wijzen.
0: Onze dakhaas.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vanavond Zuidoosten, starten met overwegend helder weer. We zien rechts nog een ster verschijnen. We zien wat lichte sluierwolking en wat vliegtuigstrepen die voorbij komen. Aan de horizon verschijnt meteen die rode oranje gloed in de toename. Als we van het zuidoosten even naar boven gaan, zien we ook nog de laatste glimpjes van de maan die nog aan de hemel verschijnen. Terug naar het zuidoosten, doorschieten naar het oosten, ja, daar is alleen maar toename van die oranje-rode gloed aan de horizon. Achter 45 minuten zal daar de zon zijn opwachting maken, die vandaag die reis om 7 uur 45 start en vanavond rond 19 uur 3 minuten zijn reis zal eindigen. Van het oosten doorschieten naar het noorden, ja, is ook daar die lucht stralenblauw met wat lichte sluierwolking en die oranje-rode gloed aan de horizon. Temperatuur 10 graden, 2 graden minder dan gisteren rond het tijdstip. We hebben te maken met een zwakke zuid-zuidwestenwind. Het is droog, belooft vandaag weer droog te blijven. Ja, dat is een van de laatste mooie dagen, zoals genoemd. De komende 7 dagen kunnen we ons opmaken met die petparaplu en poncho. Ondanks dat, denk ik jullie verder toch een mooie dag met een mooie uitzending toe. Radio, hoor.
0: Radio, mooie vliegtuigstrepen, dat kost een meetel, hè. Fantastisch om dat allemaal mee te maken. Heerlijk, Helmoet Wijzen. Onze dakhaas, wie kent ze nu? Dakhaas.
1: Ja, dat heeft er zelf gedaan. Ja, dat heeft zichzelf de dakhaas genoemd.
0: Nou ja, prima toch? Ja,
1: dat
0: vind ik het ook goed.
1: Ja, we hadden die locht daar bij Maastricht Agen Airport, hè. Wie André van Maris zien we ook get in de log.
0: Echt hoor?
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen morgen noemt hij ook de weerwaarneming. Ja, de maan is nog klaar te zien aan de hemel. Mm-hmm. En sterren, dus dat is een tijdje dat lekker klaar is te boven. Geen bewolking praktisch. Geen wind. En op het moment 13 graden. En het loopt vanmiddag op als het graad of 22. Dus dan mogen we wel niet klagen. Weer een heerlijke nazomerdag. Veel zon vandaag. En dat gaat ook de hele dag droog blijven. Dus dat is fantastisch. We gaan er even lekker van genieten. Want eind deze dag wordt het toch wel anders. En dat zal naar donderdag wel zien.
0: Ja.
4: Dat het toch wel duidelijk herfst gaat weer. Ik wens u een fijne dag in de studio en radio.
0: Radio, hop, de gong ging zelfs, de kerkklok door in Grashoek. En van de Grashoek gaan we lekker flaneren door Limburgse land. En dan komen we op een paar hele mooie plekjes.
1: Ja.
0: Waar we al natuurlijk een foto hadden van Truske Peters die elke morgen ons daardoor stuurt. Fantastisch, maar Peter Meijer, wat zal die vandaag weer zien geflaneerd?
1: Dat zegt hij zelf.
5: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl.
1: Vanuit Stijl?
5: Ja, het is vanochtend een frisse ochtend met 9 graden. Nagenoeg geen wind, dus het is weer spiegelend Maaswater. De wind die er is uit zuidelijke richting, kracht 0 tot 1. Dus dat is eigenlijk niks. En voor de rest wordt vandaag weer een prachtige zomerdag, zullen we bijna zeggen, in oktober. Met een 22 graden, met zon, een paar wolkjes aan de lucht. Eigenlijk gewoon weer een topdag. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio, hè? Ah, dankjewel. Ja, het ziet er prachtig uit natuurlijk. Hè? En ook dat veer door helemaal van leeg. De lampen stonden aan, de kent voor aansluiten door de overkant gevaren weer door de veerman. Dat is heerlijk. Dankjewel Peter Meijer en alle andere mensen die hebben ingestuurd. Een hele fijne weerwaarneming. En morgen doen we het weer. Tot de later, gewoon herzien. Hebben we de over dat pontje verheengeet. Maaswater. Ik ben alleen in Ellen Ochtendshow. En wil ze mij doen voor een fauteuil te waarde van 1500 euro. Die gelijk fauteuil opletten. Want nog deze plaat de opgave van vandaag.
6: Wij liepen over het water. Geen alles wat niet kon.

0: gaat. Relax. En doe het eens even gewoon loesteren. Zit eens even alles aan de kant. Ik snap wel dat ze op dit moment even een testje koffie in het maken bus. Even dat apparaat in de hoek. Ze is een groot kast loester zo meteen. Want Maarten, ik heb er op een ayurwedse fauteuil zitten. Nou. En een ug zo meteen. Gewoon loesteren. Want ik kan zo maar zien dat je een shoptegoed wint te worden van €450. En dan bussen ze dus ook de dagwinner bij ons. En dan ontvangen we die vrijdag. We gaan de finale spel spelen. Ter waarde van de €1500 kan ze dan de Relax fauteuil winnen. Ben benieuwd. Ziet je de kloof weer voor de opgave van vandaag? Maarten kan rustig zitten.
1: Ik doe het rustig, want het is niet fijn.
2: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef het antwoord nu door via de L1-app. Wie weet ben jij vrijdag de winnaar van een gloednieuwe Relax fauteuil. Ter waarde van €1500.
0: Zo, er waren hier veel veren, hoor. Dat was een rieke. Stuart, geef het door via de L1-app rechtsbovenin. Klik app ons, dan L1 Radio en dan kunst op de juiste app terecht. Geef het

0: Download de L1-app.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
4: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt, ja, het stukje energie.
3: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Personeelstekort zorgt komend weekend voor een langere afsluiting van de A2. Limburgse fotografen lopen inkomsten mis door het verwijderen van watermerken met AI. En een Gaza-documentaire is tijdelijk niet te zien in Limburg vanwege bedreigingen aan het adres van de familie van de makers.
4: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het Sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
8: Café September.
9: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetland in Venlo. Durf jij het al aan?
10: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
11: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
12: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
13: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
14: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
12: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
14: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
15: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
16: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum. Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
18: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
19: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Sendjin. www.sendjin.eu.
18: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
19: Sendjin. World Class Radios.
20: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl. Bijstocks.
21: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
22: Dames en heren, dit is de L1 Ochtendshow.

0: eens als Willem Polen moeten geloven. Wil, goedemorgen, zeg het eens, jong.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ah. Maarten, het gaat maar verder met zijn dieet.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Maar ik kan ook geen testoel waar ik het niet aan besluiten zet om in de veren te zitten.
0: Ja, ja, maar dan niet vertellen wie van veren, jong. Want die veren hebben we straks wel nodig. Want de Max Kals met een fauteuil te waarde van 1500 euro. Die geen lichte tuin.
2: Een pupje uit die ogen.
0: Even lekker wakker weer, mensen.

0: Johan van Leuven. Het komende weekend geeft de A2 volledig op slot. En donderdag over, dan begint eigenlijk al een klein beetje de ellende. Ja, niet omdat er meer werk ligt, maar omdat er te weinig mensen zien en materieel beschikbaar is. En om alles in een normaal weekend voor elkaar te krijgen. Onze collega Jos van den Broek, die vroeg aan Mark Heffling van Boskalis waarom die extra dag nodig is en op maandagochtend alles wel weer netjes open kan.
1: We hebben nu een dag langer nodig omdat er een tekort aan personeel en materieel is in eigenlijk in heel Nederland. En daardoor willen we het spreiden over één dag extra nu het werken.
2: Als u voldoende materiële mensen had gehad, had het ook een dag minder gekund?
1: Ja, ja, dan hadden we het van vrijdag tot maandag gedaan. Wat oorspronkelijk ook de bedoeling was.
2: Ja, wat betekent dat concreet?
1: Donderdagavond beginnen we al om 9 uur. Dan voor ons 24 uur lang is alleen in de richting van Maastricht afgesloten tussen Vonderen en Roosteren. Dus niet het hele deel. Ja. En dan vanaf vrijdagavond 9 uur is de A2 volledig dicht in beide richtingen.
2: Verwacht u een verkeerschaos?
1: Vorige keer hadden we het verwacht en kwam hier dan niet. Toen hebben 60-65% van de autogebruikers goed geluisterd en hebben een andere route gekozen als zijn thuisgebleven. Nu komt die vrijdag erbij. Ja, wordt spannend.
2: Wat zijn de grootste klussen die moeten worden uitgevoerd?
1: We hebben een grote klus in Echt. Daar gaan we een nieuwe wegdeel aanleggen. Waar het verkeer straks op 12 oktober 5 uur 's ochtends ook overheen kan gaan rijden. En exact hetzelfde gaan we ook in Eurmond doen. Dat zijn twee hele grote werken. We gaan twee grote viaducten slopen. En we gaan beginnen met de bouw van 4 nieuwe faunapassages.
2: Ja, en mensen kunnen na komend weekend al een stukje over de nieuwe verbrede A2 rijden?
1: Exact. Dat is bij Echt en bij Eurmond. Daar gaat de weggebruiker straks echt over in een nieuw stukje A2 rijden.
2: Het is een project wat loopt tot eind 2029. Liggen we op schema?
1: Wij liggen helemaal op schema. Wij voorzien nog steeds dat we eind 2029 klaar zijn en het werk opgeleverd hebben.
2: De voorbereidingen worden gedaan voor die 4 faunapassages, voor de ingekorven vleermuis. Maar de passages komen dan nog niet te liggen, hè?
1: Nu is het de winterperiode voor de vleermuis van 1 oktober tot 15 april. Dus we hebben ook exact de tijd van 1 oktober tot 15 april om die faunapassages te bouwen.
2: Wat is voor u het spannendste moment komend weekend?
1: Het spannendste moment is toch dat alles weer veilig wordt uitgevoerd en dat we onze werkzaamheden tijdig gereed hebben, zodat de A2 op 12 oktober 5 uur weer open kan.
2: Is er ruimte voor tegenslagen?
1: We hebben een wat wij noemen een robuuste planning en daarin zit ruimte voor tegenslagen. En als het echt tegen zit, kunnen wij ook werkzaamheden tijdig stopzetten.
0: Ja, ik heb ook begrepen dat er tussen de 4 en 600 mensen daarmee bezig zijn. En toch wel hulde voor al die mensen die er aan de week bezig zijn. Is het geen idee, Maarten, om toch even iemand van Rijkswaterstaat uit te nodigen? Bijvoorbeeld donderdag, om even te kunnen praten.
3: Tuurlijk. En dan gaan we meteen kijken of we daar filmpjes of plaats van kunnen hebben. Hoe dat er dan inderdaad allemaal uitgaat.
0: Want het is natuurlijk wel wat, hè? Het is wel wat, hè? Kom, het begint compleet op slot, die A2, maar weer heidig op de huurte. Hier bij L1.

0: weet komen live de mensen verschillende programma's vanavond. Oktoberfeest in Sittard. Ook hebben we volgende week de weg van de Limburgse Fly. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. En deze week geven we ook nog weg een hele schoenen relax fauteuil. Te waarde van 1500 euro. Maar ja, goed. Als er gewoon om de geen geeks. En dicht was het vorige week ook, Maarten. Juist nog veel mensen snotteren en zo. Hè.
1: Zeg, dat is een beetje grieperig zien we.
0: Ja, ik had dat oog. Ik ben natuurlijk ergens naartoe geweest waar veel mensen waren. Ja. En, maar ik hoop niet echt de griep kreeg. Zeker niet als ze de griepprik nodig hebben. Want ja, dat is een beetje improviseren op de hoezassenpraktijk. Want die griepprik die komt nu later dan gebruikelijk. Pas in november of soms zelfs december in plaats van deze maand. En dat komt omdat er nog een ander griepvirus wordt meegenomen in de prik. En deze hoesarst wacht ook nog even met een vaccin.
2: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt toch wat minder tijd om alles wat te beregelen. En aan mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. Het enige wat we willen hebben is dat de mensen natuurlijk geen bed in. Wanneer komt de griepspuit nou? Hè? Dus ja, meer telefoontjes vaak.
0: Ja, ietsjes langer wachten. Maar het is wel positief. Ik denk deze kant van de verdroging. Want de vaccin is volledig. En het beschermt dus dorm ook beter. Dus als ze dan de kroegjes thuis en de weers van alle kantjes de kug werd ze wel dan een lepsel prik gehad en de bus een beetje vatbaar van de griep, dan kunnen we het allemaal wel weer goed, jong. Dus
1: ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Het horen we over ons café. Hé, hey, je ziet de kwanten hip op L1.
3: Dit is L1.
4: L1.
3: Mooi.

0: Kabaké of Café Quante Hippie alleen.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, de Heemstraat in Groningen draaide gisteravond een schip te zinken. Liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer, zegt de brandweer.
2: Het schip was aan het varen, dan ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een, wat ik begrepen heb, om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat lading aan boord heeft, maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
0: Duikers wisten het gat te dichten en daarmee was het gevaar geweken. Hoe het gat kon ontstaan, dat is nog niet bekend.
3: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
3: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak ook ver reizen.
0: En veel bushaltes zijn de afgelopen jaren weggehaald. Het gaat om 1100 bushaltes in de afgelopen 6 jaar. Vooral in Drenthe en Groningen. Maar ook in Drimmelen balen ze dat ze geen bushalte meer om de hoek hebben.
5: Ja, jammer. Scholieren moeten toch ook naar school kunnen?
6: Een slechte ontwikkeling, zeker voor mensen van onze leeftijd. Die hebben toch wel het openbaar vervoer nodig.
7: We rijden niet meer door alle wijken of door alle dorpen heen, maar we rijden er langs af, zodat we sneller op plaats van bestemming kunnen zijn.
8: Hoe ver is het lopen voor de dichtstbijzijnde bushalte waar je straks nog wel gebruik van kan maken?
9: Een minuutje of 10 voor mij en dan voor iemand die wat minder kan lopen is het toch 5 minuten langer. Dat vind ik niet juist.
0: Soms worden haltes weggehaald omdat er dus te weinig reizigers waren of om een rit sneller te laten verlopen.
3: Experts vinden dat netbeheerders niet alleen het stroomnet moeten uitbreiden, maar er vooral slimmer mee om moeten gaan. Zo zijn er huizen die dankzij innovaties een stuk minder stroom verbruiken. Die hebben dan ook kleinere aansluitingen nodig. Zo wordt er in Arnhem een wijk gebouwd waar mensen op 1 centrale plek hun elektrische auto kunnen opladen. En de warmtepomp gaat daar bijvoorbeeld 's nachts aan, om het piekmoment overdag dan weer te mijden. Volgens deze expert kunnen dit soort oplossingen miljarden schelen.
10: En daarbij kan je 2 dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteitsnet slimmer benutten, ook met hard- en software. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
0: Dit is alleen met Ochtendshow en we kijken maar even verder vandaag wat er meer gebeurt. De winnaar van de Nobelprijs voor de natuurkunde die worden bekendgemaakt. Jong Oranje speelt vanavond in Doetinchem tegen Jong Bosnië en Herzegovina. En de Eerste Kamer, daar zijn de algemene politieke beschouwingen. Net als in de Tweede Kamer moet een minderheidskabinet de Senaat overhalen om uiteindelijk voor de begroting en de belastingplan te stemmen. En tot zover het mediaoverzicht hier bij Pascal Maarten in de Ellen Ochtendshow.

0: had je hands in de hand. Afgelopen vrienden was ze nog bij ons in de studio met al die nonnenvotten. Had ze nonnenvotten over?
1: Ja, ze had er zoveel.
0: Wat gaat ze doen nu dan?
1: Ik kwam om met de nonnenvotten.
0: Oeh, ben we niet meer vol
1: velgen. Ze het gaat meegenomen.
0: Nou, zo meteen hier.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
6: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
5: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
6: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
7: Voordeel

0: familiebedrijf Tinnemans Keukens. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Dit is L1 met Ochtendshow en het laatste Limburgse nieuws.
11: De A2 tussen Echt en Eumont is komend weekend langer dicht door een tekort aan gespecialiseerd personeel en materieel, zegt Mark Henfling van Boskalis.
12: We hebben nu een dag langer nodig omdat er een tekort aan personeel en materieel is in eigenlijk in heel Nederland. En daardoor willen we het spreiden over één dag extra nu het werken.
11: Nou, volgens de aannemer had de afsluiting anders een dag korter kunnen duren. Donderdagavond sluit eerst de rij richting naar het zuiden en vanaf vrijdagavond gaat de snelweg helemaal dicht. Maandagochtend om 5 uur gaat de A2 dan weer open. De Gaza-documentaire NASA is de komende dagen niet te zien in Limburgse bioscopen. De Israëlische makers hebben bioscopen gevraagd de film op 6, 7 en 8 oktober niet te vertonen vanwege bedreigingen aan het adres van hun familie. Bioscopen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo geven daar gehoor aan. Vanaf vrijdag wordt de film dan weer vertoond. Limburgse fotografen waarschuwen dat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verwijderen. Daardoor worden beelden gebruikt waarvoor niet is betaald. Een fotograaf uit Heerlen ontdekte er eigen onbetaalde foto's online en zegt per fotoshoot tientallen euro's mis te lopen. Een goede technische oplossing om de foto's te beschermen lijkt er nog niet te zijn. En een koekhuisje op de oprit is voor Whitney Fransen uit Roermond uitgegroeid tot een flinke onderneming. Op drukke dagen bakt ze zo'n 200 koeken die vanuit een kast aan huis worden verkocht. Mede dankzij TikTok komen klanten inmiddels van heinde en verre. Whitney verkoopt de koeken ook op de markt in Maastricht en droomt uiteindelijk van een eigen winkel. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig. Soms wat sluier en stapelwolken. Er staat weinig wind. En vanmiddag kan het nog warm worden met zo'n 23 graden.
10: Even een extra verkeersinformatie te maken met een hele lange file. Komen er vanaf de A73 en de A2 in zuidelijke richting bij het Vonderen. Vertraging van meer dan een half uur.

0: gezelligheid. Het is 4:09 geworden. Misschien hebben ze wat net een lekker testje koffie en die gaat lekker stabiel.
1: Ik wil een nonne
0: vod. Ach, dat zijn we afgelopen vrienden, want er was Miss Nonnevot te gast hier bij L1 in de ochtendshow. Katja Hens.
2: Ja.
0: Katja had een clip opgenomen vorige week. En vorige week kwamen ze op met een cameraman niet binnen. Ik ben benieuwd wie de clip gehoord is eigenlijk. Of voor er zelf ook nog...
2: Ja, ik heb er nog niks over gehoord.
0: Of misschien blieve plekken zeg maar op dat beeld. Sjoen is, Katja had ontzettend veel nonnevotten gemaakt.
2: Ja.
0: Wat wil nu?
2: Ze had het over.
0: Ja, loest ermee.
3: Ik kan het vertellen als ze de ganse week nonnenvotten geroken, gemaakt, gezien en uitgedeeld hebt. En daar heb je dus nog een paar uur van. En gaan ze denken, wat dan is nu met al nonnenvotten? En ik heb bedacht, en dat is het bloem

0: keer zijn we nog op televisie hebben tostone. En Katja's nonnenvotte pudding hebben.
1: Inderdaad, ja.
0: Wat zit erin?
1: Weer aaien nonnenvotten in klein stukjes. Ja. Dan een pekske banketbakkersroom.
0: Oh, lekker.
1: Met melk aanmaken, zegt ze.
0: Ja, ja, dan?
1: Twee zekjes vanillesokker.
0: Ja.
1: En een beetje sokker bovenop de ovensjaal of airfryerschaal.
0: Ja.
1: 160 graden in de airfryer, 15 tot 20 minuten. En ze zet eronder genieten.
0: Ja, dus zeker genieten. En ook relaxen. Relax. En relaxen gaat stuk door op een hele fijne fauteuil. Een relaxed fauteuil, terwijl er van 500 euro achter mij tijd er een. Vriendigheid het roet, dan gaan we een eindspel spelen. Maar deze ochtend moest ze 12 uur goed loesteren, want ik zit Maarten op een ajoerwetse fauteuil neer. En dan springen de veren uit. Goed loesteren en even doorgeven wieveel veren springen. Straks gaan we weer een dagwinner bekendmaken. Kijk, sowieso er vandoor met een shoptegoed, terwijl er van 250 euro. Ziet je de klover?
2: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed.

0: trek gekregen, ja, wat?
1: Een Katja.
0: Katja en een nonnenvotter.
1: Oh man.
0: Die we vandaag niet. Dit is de LN Ochtendshow en voor gewoon even lekker. Daar ze toch trek hebben, Maarten en ik een lekkers. Wat dacht ze van een zelfgebakken koekje met chocola? Oh, dat kent ze maar zien. De fiets, komt ze het schoel, komt straks het hoezige mun. Er zit op de oprit een kast vol dikke zelfgebakken keuken met chocola. Pak er een, betalen en we door. Nou, ze begonnen eigenlijk bij Whitney Fransen. Vrij klein, maar nog een filmpje op TikTok. We zijn in half Limburg. Purre koekenkasten, vind je. En op drukke dagen bakt ze inmiddels zo'n 200 keuken en druimt zelfs van een eigen winkel. Nou, onze collega Ruud van Broek over de dag werd ze wat? Daar moet ik geen meer van weten. Daar moet ik naartoe. Ik wil dat proeven. Of in ieder geval, ik gewoon even kijken hoe een simpel keukenhuisje zo uit de hand ging lopen.
2: Whitney Fransen, u bent het koekmeisje van Roermond.
3: Ik denk het wel. Of ik hoop van wel. Ik word in ieder geval wel zo aangesproken.
2: Want buiten, om uw huis, hè, op de oprit, hangt een koekhuisje. Staat nu een koekkast.
3: Een koekkast,
2: want het is geëxplodeerd.
3: Ja, het is inderdaad geëxplodeerd. Het ging van misschien wel 6 koekjes per dag naar 200 in een mum van tijd.
2: Want hoe is het zo begonnen?
3: Het was een idee van mij en mijn kinderen. De kinderen wilden wat geld verdienen. En ze vroegen zich af waarom ik de koeken weggooide. Want dan mogen ze natuurlijk niet allemaal opeten. Zo is het koekhuisje ontstaan.
2: En toen heeft het opgehangen en wat gebeurde? Iedereen die kwam die koekjes
3: halen? Elke dag kwamen er steeds meer mensen koeken halen. En het sprak zich rond. Toen heb ik een TikTok gemaakt en die ging viral.
2: Ja, wat dacht u?
3: Ja, geen idee wat ik dacht. Dat ik dat nog ooit zou doen.
2: Want wat deed u voorheen?
3: Ja, ik deed voorheen eigenlijk niks. Ik was afgekeurd. En ik zat dus eigenlijk al heel lang thuis met de kinderen. Ja. En ik wilde wel weer starten, maar ja, ik kan niet zo goed tegen heel veel drukte. Dus ik dacht, ik moet iets voor mezelf ook beginnen. En eigenlijk door dit grapje van de kinderen ging het balletje rollen. En toen dacht ik, ja weet je, ik vind dit gewoon heel leuk. Dit kan ik lang volhouden zonder last te krijgen van allerlei klachten. Dit ga ik blijven doen.
2: U staat ook op markten, begreep ik.
3: Ja, we staan ook op de weekmarkt van Maastricht. En in december staan we ook op een paar evenementen hier in Roermond. Ja. Dan heb je namelijk heel Roermond... Of Roermond speelt met licht. En de lichtparade heb je in december. En daar staan we ook.
2: Want overal waar ik kijk, ja, uw dochter zit op de bank. Helemaal aan het einde. Toch maar eventjes het tablet gepakt. Want overal hier staan koeken, potten, pasta,
3: alles
2: eieren.
3: Is,
2: wat zie ik nog meer? M&M's. Dus
3: de hele keuken is omgetoverd naar mijn koekdomein. Koelkasten, vriezers, ingrediënten. Mixers, ja, je vindt het hier allemaal.
2: De koek kwam je neus niet uit?
3: Nee, nog niet. Soms wel, maar de volgende dag gewoon weer verder.
2: Ja, en terwijl er binnen flink doorgebakken wordt, ben ik toch even buiten gaan kijken. Twee dames die de kast aan het plunderen zijn, of niet?
4: Nee, één koekje.
2: Eén koekje.
4: Twee.
2: Oh, en jij?
4: Één koekje.
2: Oké, en wat is het geworden?
4: Kinderchocola.
2: En waarom zijn die koeken zo lekker?
4: Het is gewoon heel lekker met chocola en zo.
2: Ja, waar komen jullie uit de buurt?
4: Lennen.
2: Oh, dat is nog een stukje.
4: Ja, dat wel.
2: Hoe gaat dat dan? Waarom zijn jullie speciaal hier?
4: Of nou, we komen nu net uit school.
2: Ja, want die school is vlakbij, hè?
4: Ja.
2: Wees eens op school van de kast, denk je?
4: Vast wel.
2: Ja? Zijn er meer kinderen die hierover de koekjes hebben?
4: Ja, ik denk het wel.
2: Ja? Even een opvoedkundige vraag. Wat vindt pa of ma hiervan? Of weet ze het niet?
4: Eigen geld.
2: Eigen geld, heel goed. Dus, en jij?
4: Eén koekje is prima.
0: Eén koekje is prima. Prima, je moet ook zelf kennen natuurlijk. Maar wat fijn, wat een druim oer kan komen. Dat ze toch weer afgekeurd beurs en toch geen kans betekenen door de maatschappij. Winnie Fransen door Romein. Hartstikke lekker. Het Ruudje ook geen koekjes voor ons meegenomen?
1: Ik heb niks gezien.
0: Ik gewoon hem zagen eens even die jas trekken.
1: Dat ik

0: Oh yeah, oh yeah, de Spice Girls. Dit door de jaren 90 ideaal leiden. Wat baat het toch een hit, jongens. Wannabe, hier is Noobie van Pascal en Maarten in de ochtendshow. En... If you wanna be my lover. Ik sta wel af te tellen, we zitten op de zesde, maar oh jongens. Oktoberfest! Je hebt te gaan, Oktoberfest in Sittard. En Maarten zal erbij zijn in lederhozen. En de schoen is, voorzien daardoor met een grote stem, begon radio-uitzendingen maken met al onze collega's. En de schoen is, we zitten ook in een soort fotoboot neer. En de fotoboot is best wel populair geworden de laatste tijd. Overal zie je die dingen opkomen. Hè? Dan kan je een foto van jezelf maken.
1: Waar stond ze? Op de kermis, hè?
0: Oh ja, de kermis, ja. Natuurlijk. Ja, bij ons op een ruiver op jou gestorven. Maar het schoenen wat we hebben gedaan is, dat we, als ze een foto maken bij ons, al hebben ze een raar pekskaan of een normale kleier, dan kent ze zomaar eens omgetoverd weer, toen het eerst tegen hun op het Oktoberfeest is, met Oktoberfeest kleier. Morgen om net voor 6 uur heb ik zelf ook zo'n foto gemaakt, volgens mij verzinnen van de mensen die televisie kijken, dan ziet het er zo uit. Als ik dat even beschreef, zit ze op de achtergrond tussen het Oktoberfest terrein, en dan dik zelf met de L1-microfoon en in een luchtballon boven het... Ja, dat ziet er prachtig uit. Die foto's kent ze dan laten maken binnenkort.

0: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop. Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
2: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
3: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven. Omroep
11: FM. Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
13: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
12: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
14: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine
15: again.
12: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak.
1: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen. Die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Nog even wat zomerse klanken. Nu kan het nog de komende dagen, want het wordt nog lekker nazomerweer. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is vandaag dinsdag, de 6e van oktober en 6 minuutjes over 12. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Dua Lipa, van Niall Horan, van Damiano David, maar ook van Toto. Maar we gaan eerst naar een voorproefje van Damiano David luisteren. En uiteraard nog veel meer andere muziek, wellicht voor iedereen wat wilt. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeenteraad van Bezel heeft €320.000 beschikbaar gesteld voor het herstellen van beschadigde rioolleidingen. Met het geld worden op 5 plekken in de gemeente rioolleidingen van binnenuit vernieuwd. Het voorstel werd aangenomen met 10 stemmen voor en 10 tegen. En de gemeenteraad van Bezel heeft unaniem besloten om het huidige integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 tijdelijk te verlengen. Het beleid blijft nu van kracht tot uiterlijk 30 juni 2028. En door deze verlenging krijgt de gemeente meer tijd om het nieuwe veiligheidsplan goed af te stemmen op de politie en de buurgemeente Venlo. En het aantal bushaltes in Horst aan de Maas is in 6 jaar tijd met 4 afgenomen. Daarmee volgt de gemeente niet de provinciale trend. Limburg krijgt er in dezelfde periode juist bushaltes bij, terwijl landelijk het aantal haltes daalde. We gaan naar het weer. Ik heb het al gezegd, vandaag en morgen warm tijdens de middagen. Vanaf donderdag lagere maxima en tijdelijk wat regen. Vandaag geunige temperaturen van 23, lokaal zelfs 24 graden verwachten. Eén ding, na zonsondergang wordt het snel kouder.

Toto in Lunch Live op de zenders Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. We gaan even door. Drive 7 wanneer je onderweg bent met Miles Smith en Niall Horan aan het stuur.

0: Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En dit allemaal 10 minuutjes voor 12:30 op deze dinsdag 6 oktober. Limburgse Fly mag sinds 2024 alleen nog onder die naam worden verkocht wanneer het product aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén daarvan is dat de Fly dagvers wordt verkocht en maximaal 2 dagen houdbaar is. En voor de industriële bakkerijen die Flyen onder heel Nederland leveren, zorgt die regel voor problemen. Bakkerij Goedhart in Panningen wil daarom dat de verkooptermijn wordt verlengd naar 4 dagen.
1: Limburgse Fly is sinds 2024 een beschermd streekproduct. Een van de voorwaarden om Limburgse Fly te mogen heten is dat de Fly dagvers wordt verkocht. Maar wat is nou eigenlijk dagvers? Bakkerij Broekmans in Panningen is mede-initiatiefnemer van de Limburgse Fly als erkend streekproduct.
2: De Limburgse Fly is natuurlijk iets van deze streek aan waar we enorm trots op zijn. En het is iets wat bij ieder moment gebruikt wordt. Dus of het nu een begrafenis is, of een feest, of gewoon even lekker tussendoor. De Limburgse Fly staat altijd op tafel. Dagvers is als zijnde maximaal 2 dagen houdbaar. Het moet een bepaalde diameter hebben, maar die verschilt omdat in Belgisch Limburg en Nederlands Limburg een ander formaat fly gemaakt wordt. Er moet een bepaalde vulling in zitten aan hoeveelheid. En de toplaag, dus de suiker in de meeste gevallen, moet in 1 keer meegebakken zijn.
1: Voor industriële bakkerijen, zoals bakkerij Goedhart in Panningen, levert die maximale houdbaarheid van 2 dagen problemen op. Deze bakkerij maakt flyen voor supermarkten in het hele land en hebben meer tijd nodig voor productie en distributie. Goedhart wil daarom dat de verkooptermijn wordt opgerekt naar 4 dagen.
2: Ja, eerst was het natuurlijk 6 dagen wat ze vroegen. Nu is het 4 dagen geworden. Maar zelf vind ik een fly na 4 dagen niet meer lekker. Dan is het echt gewoon het lekkerder vanaf, omdat het gewoon niet meer vers is. Officieel mag het dan geen Limburgse fly meer genoemd worden. Het mag natuurlijk wel fly genoemd worden. Maar de naam Limburgse fly is dan wel beschermd. Dus dan mag dat niet meer, nee.
1: Bakkerij Goedhart is om een reactie gevraagd, maar wil niet reageren. De discussie gaat naast het aantal dagen op een verpakking ook over wat consumenten mogen verwachten van een product met de beschermde naam Limburgse Fly.
2: Kijk, iedere bakker heeft zijn eigen recept en zijn eigen werkwijze, maar het zorgt wel voor een bepaald kwaliteitsmerk.
3: Wat betekent het voor jou het begrip Limburgse Fly?
2: Ja, gewoon dat je een stukje fly lekker op de hand kan eten, dat die wel een mooi mondgevoel heeft tussen lekker smeuïg in de mond.
0: Oh jongens, zo'n filmpje vlak voor 12:30 rond de lunchtijd. Oh jongens, wat heb ik daar zin in. Maar straks na 1 uur pak ik inderdaad weer een stukje fly. Goed, we gaan verder met het volgende onderwerp. Ik heb een beller. Ik heb Ralf Rodelier aan de telefoon. Een hele goede middag, Ralf.
4: Ja, dag Nick. Ralf Bodelier.
0: Bodelier, oké.
4: Ja, maar ik luister ook naar Rodelier.
0: Dus, kijk, het maakt allemaal niet zoveel uit, denk ik. Ralf, ik heb jou niet zonder reden aan de telefoon, want aanstaande zaterdag dan kom je naar Panningen. Want je via Brabant kom je naar Panningen, want jij doet iets heel bijzonders. Giving a Shit is jouw theatercollege. En het woord college, ja, dat roept bij mij heel even vragen op.
4: Dat kan me voorstellen. En ja, een college heeft vooral maken met inhoud. En daar gaat ook nu over, alleen er is heel veel muziek bij. Er zitten interviews tussen, gesprekken met publiek. En dat giving a shit, dat gaat natuurlijk over een term die we vaak gebruiken, althans jongeren. En dat is not giving a shit, of not giving a fuck. En dat betekent dat je eigenlijk je nergens iets van aantrekt. Dat je aan je reet kan hoesten, dat je niet kan boeien, dat je niet interesseert. En wij halen dat woordje not ervan af. Dus is het giving a shit. En dan gaat dat college over het feit hoe we ons wat meer weer met andere mensen kunnen bemoeien. En
0: wat stoorde jou het meest? Wat is jouw insteek? Wat is jouw probleem daarin?
4: Nou, mijn probleem is als ook jouw probleem waarschijnlijk. Een probleem van heel veel mensen. Dat wij vroeger, Nick, zeker in de katholieke zuiden, waar ik ook vandaan kom, altijd heel veel geleerd kregen over barmhartigheid en medemenselijkheid en opkomen voor anderen. En dat je ziet dat eigenlijk dat hele verhaal, dat hele ideaal, dat je moet bekommeren om andere mensen, steeds minder op de voorgrond staat. Dat het veel meer gaat om jezelf, hoe je jezelf ontplooit, knap bent, rijk bent, mooi bent, intelligent bent. En dat wij vinden, met de mensen die dat giving a shit theatercollege geven, dat we ons wat meer zouden moeten bekommeren om andere mensen. En wat minder aan onszelf zouden moeten denken. En daar gaat dat over. En dat doen we dan op zaterdagavond in Panningen.
0: Kun je een voorbeeld nemen uit de praktijk? Is het niet vaak dat er mensen te veel op de telefoon zitten? Meer inderdaad het individualisme?
4: Ja, nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Nu kun je natuurlijk wel ook op de telefoon zitten en dat toch nog veel naast doen. Maar je ziet het, ja, maar je ziet het gewoon concreet in de praktijk. Het is, dat moet meteen gezegd worden, nog steeds een hele grote groep mensen die om andere mensen geeft. Hè. Iedereen die de zorg ingaat, iedereen die het onderwijs ingaat, die zijn betrokken op andere mensen. Hè. Dus dat is het punt niet. Maar als je nu gewoon in de kranten, in de media, in de reclames kijkt, dan gaat het steeds meer over hoe je als man er goed uit kunt zien met dikke spierballen, als vrouw met hoe knapper, hoe beter. Maar je hoort eigenlijk niemand meer praten over, nou ja, termen als barmhartigheid. Als ik dat nu zeg, jonge mensen hebben geen idee waar ik het over heb. Terwijl mensen van mijn generatie, dat zijn dan wel mensen die wat ouder zijn, daar nog hele goede herinneringen aan hebben. En om het even heel concreet te maken, ik begin altijd in dat theatercollege met een voorbeeld ver van huis. Maar toch vrij belangrijk, dat is Elon Musk, hè, de man van Tesla onder andere. En die Elon Musk die stond erop dat hij een beloningspakket kreeg van 1.000 miljard dollar voor zijn werk bij Tesla. En tegelijkertijd zorgde hij ervoor dat de volledige Amerikaanse ontwikkelingssamenwerking werd afgeschaft. 40 miljard, waardoor naar schatting zo'n tussen de 15 en 19 miljoen mensen zullen sterven. Nou, als we praten over barmhartigheid, dan is hij zowel het anti-voorbeeld daarvan. Van een echte man die bezig is met not giving a shit voor andere mensen en vooral aan zichzelf denkt. Nu is dat een heel extreem voorbeeld natuurlijk, hè, en ver hier vandaan. Maar überhaupt ook in Nederland, dat we toch nu weer een debat hebben over of we niet de rijken nog meer belastingvoordelen moeten geven ten koste van de mensen die minder geld hebben en kleine spaarders zijn. Nou, het feit dat we zo'n debat al voeren, vinden wij al vreemd. Dus dan heb je al vrij dichtbij huis in de actualiteit van dit moment.
0: Bart, of Ralf, sorry, dan zit ik met die B te rommelen.
4: Ja.
0: Ralf, hoe gaat zo'n avond eruit zien aanstaande zaterdag?
4: Nou, wat we beginnen altijd, ik ontvang altijd de mensen persoonlijk, met een handdruk en even een kort praatje. Dus wie er komt, iedereen, en dan mensen komen in de zaal. En dan er is er vrij veel muziek. 5 keer hebben we een muziekstuk, we zitten met 5 muzikanten daar. We beginnen met een klassiek stuk en het eindigt met een soulnummer. En dan staat ook iedereen klappend op mee te dansen. Dat is het einde van de show. Daartussendoor hebben we korte mini-colleges, dus echte lesjes van een minuutje of 10. Hoe we barmhartigheid terugzien in de kunst. Wat we kunnen doen, heel concreet, als iemand zit te bedelen op straat, hoe we daarmee om kunnen gaan. En ik heb wat gesprekken met 2 mensen die zelf enerzijds heel erg barmhartig zijn, maar ook barmhartigheid, medemenselijkheid, ontvangen hebben, omdat ze zelf ooit helemaal onderaan zaten en heel veel hulp nodig hadden. En dus het gaat ook, hoe is het om te geven, maar ook hoe is het om te ontvangen? Want je kunt vaak beter nog geven dan dat je ontvangt. Want als je ontvangt, hulp, ja, dan ben je ook altijd wat, dan voel je wat minder waardig vaak. En dan voel je ook schuldig dat je in de penarie zit. Nou, dat soort aspecten die behandelen wij allemaal in dat theatercollege.
0: Ja,
4: maar het is vooral een hele swingende
0: avond.
4: Theatrale avond. Ja.
0: Het is te doen bij de Pater Lazaristen, hè, hier in Panningen.
4: Helemaal waar.
0: Aanstaande zaterdag om 8:00 en inloop is om 19:30.
4: Dat heb je uitstekend gezegd, Nick.
0: Ja. Tot slot, wat kunnen de bezoekers voor jou betekenen na afloop?
4: Oh, ik vind het, nou, dat zal ik vertellen. Ik vraag na afloop ook altijd in de zaal van, heeft het jullie geïnspireerd om nu iets te gaan doen voor andere mensen? Er zijn veel mensen die komen, die doen dat al. Hè. Dat is wel grappig. We trekken in het publiek dat er al wel mee bezig is vaak. De echte asociale types, die komen toch niet. Dus iedereen die komt, die vindt dit feitelijk voor een deel al, dat we meer zo moeten doen. Maar ik vraag hen ook van, hoe zou je nog meer kunnen doen? Hoe zou je nog een tandje kunnen bijzetten? En ik wil me dan ook heel graag laten inspireren door de mensen zelf. die met nieuwe voorbeelden en met nieuwe ideeën komen. En ik praat wel over mij, maar dat geldt voor de hele groep. We zijn met z'n zessen die daar op het podium staan.
0: Ralf, ik wens jou heel veel plezier op de eerste plaats. En heel veel bezoekers. En een mooie insteek aanstaande zaterdag.
4: Hartstikke leuk, Nick. En fijn dat ik bij jullie in de uitzending mag komen.
0: Graag gedaan, met alle plezier.
4: Goed zo, tot ziens.
0: Doei.
4: Doei.

0: Zeker Rihanna en Mickey Echo. Ik blijf nog heel even, want we gaan naar een belangrijk onderdeel in Lunch Live. Het nieuws. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. De gemeenteraad van Bezel heeft €320.000 beschikbaar gesteld voor het herstel van beschadigde riolering. Op 5 plekken wordt de riolering van binnenuit vernieuwd om nieuwe verzakkingen en sinkholes te voorkomen. Van binnenuit vernieuwen is goedkoper dan nieuwe leidingen plaatsen en zou volgens wethouder Stoks even lang mee moeten gaan. In 6 jaar tijd is het aantal bushaltes in de gemeente Horst aan de Maas afgenomen. In 2018 waren er 118 bushaltes. Nu zijn dat er 114. In de gemeente Peel en Maas is het aantal haltes met 2 afgenomen. De daling is door heel Nederland te zien. Terwijl in Limburg het aantal haltes over het algemeen juist toeneemt. Dat komt vooral door aanpassingen in de dienstregeling. Voetballer Kenny Fashions uit Maasbree is geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 16. Momenteel speelt de verdediger bij het Duitse Borussia Mönchengladbach. Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober komt het hele Nederlands elftal onder 16 bijeen in Horst voor een trainingsactiviteit. In de dienstregeling. Voetballer Kenny Fashions uit Maasbree is geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 16. Momenteel speelt de verdediger bij het Duitse Borussia Mönchengladbach. Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober komt het hele Nederlands elftal onder 16 bijeen in Horst voor een trainingsactiviteit. De Kesselse zanger

0: locaties optreden, waaronder de kerk in Sittard. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met warm nazomerweer. Er waait een zwakke wind met een temperatuur van 22 à 23 graden. Morgen is het vrij zonnig met een lichte bewolking en maximaal 23 à 24 graden. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorst-aan-de-maas.nl.
1: Dankjewel, Tamar.

Ja, dan kan ik me voorstellen dat je op de klanken van Dua Lipa het gaspedaal iets harder indrukt, iets dieper indrukt. Maar ik ben heel even alert op de volgende puntjes. Op de A67, de hoogte van Venlo, staat namelijk een defect voertuig bij 67,5. A67, de hoogte van Venlo, iets verderop bij 66,5. Ook alert zijn A73 Venlo richting Venray, de hoogte van Tegelen bij 40,6. Een auto aan de kant. Dan A73, de hoogte van Zwalmen, een auto met de motorkap omhoog bij 23,3. Dan gaan we naar Heijen op de A77, Boxmeer richting grens met Duitsland, bij 7,8. Ook daar staat een auto aan de kant met problemen. En last but not least, ter hoogte van Neer, lopen dieren op de weg. Dat is dan de N273. Bij paaltje 57,6 zijn ze gesignaleerd as we speak. Maar dieren blijven niet stilstaan, dus ben even wat alerter. Ben iets eerder alert, zo wil ik het eigenlijk zeggen. We gaan verder met muziek. We gaan terug in de tijd. Tom Jones met She's a Lady.

Van laag naar hoog op de toonladder. Tom Jones met She's a Lady. De spelers van de Durper Revue maken zich op voor de voorstellingen van Heerlijk Helje in Dok 6. Begin september kwam de groep in het theater bij elkaar voor een doorloop waarbij spel, muziek, dans, decor en techniek voor het eerst goed samenkwamen.

0: begin september, als alle spelers van de Durpengevue voor een doorloop naar Dok 6 komen. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Ziet ook René Thijssen, die deze editie niet achter het podium, maar op het podium staat. Hij is een van de spelers.
1: De eerste editie nog bij Cupkin Durp wordt al gevraagd de mensen hem achter de schermen met te helpen als bühnemeester. Dus daar zien we toen ooit met begos. En dat is eigenlijk een beetje gebleven altijd. Behalve dit jaar. Dit jaar kreeg ik een telefoontje of ik al een rol voor de schermen moet je gaan vervullen. Ja, daar heb ik even over moeten nadenken. Want ja, achter de schermen met die mannen, dat is ook wel een feestje altijd. Maar uiteindelijk toch ja gezegd. Dus en dan staan we op de planken.
0: Is het anders?
1: Ja, dat is zeker anders. Want er is veel meer en eerder betrokken in het traject van het spel, van de revue zelf, de scènes. Dus je bent meer betrokken met de spelerskant dan de mensen achter de schermen. Achter de schermen best eigenlijk ja, de mensen technieken die alles bouwen. Maar het binnenmester best eigenlijk alleen die oven en de generale repetitie er echt bij. En ben je een doorloop wie vandaag. Maar gedurende de week kunnen op een gegeven moment bijna alle tekst moeten kopen. En dan weet je gaan ziet op het podium staan achter de schermen. We kregen iedere scène door gewoon met. Dus je weet precies wanneer wat gaat komen. En dat heet ook wel echt zijn charme. Ja.
0: Ook voor Daphne Geurts is het een heel nieuwe ervaring waar ze van geniet.
2: Ik speel Elle en ik ben een vaste campinggast op het veldje. En ik hoor niet van veranderingen. Dus alles wat in hel je nog allemaal op stapel stuit, dat vind ik spannend.
3: Heerlijk hè? 3 weken. Gewoon niks aan de kop. Je hoeft niet te werken. Oh. Niet op de kleinkinderen passen. Gewoon. Hey, lekker. Het is een genieten van de rust.
2: Ik vind het een hele leuke rol. Ja, er zit echt heel veel uitdaging in. Het spettert ook echt een beetje. Dus ja, ik ben er wel braaf mee.
4: Oh, heerlijk. Om je tuinstulken.
2: Elle is allesbehalve ingetogen. Dus het is wel heel leuk om dat ook met een soort ja, mega enthousiasme over te brengen.
3: Want de winkels asociaal gedragen en overlast veroorzaken.
4: En hoe wil ze dat gaan doen? Geil oude haters komen zingen in de kantine. Of mijn tuinstoel in de kantine bezetten.
0: Wat wordt dit voor Durpengevue?
2: Ik denk de leukste tot nu toe. Er zit echt super veel afwisseling in. Ik denk dat er een heleboel hele leuke karakters in zitten. En we merken met spelen dat we heel erg aanvullend zijn. Dus we doen het echt ja, heel erg samen. Ik denk dat het normaal is in een revue. Maar voor mij voelde het in elk geval als een ja, heel erg warm bad. En een, echt een gezamenlijke productie.
1: We hebben ook wel revues gehad, dus er zit heel veel meer lading in. Dit is echt een feestje. Natuurlijk, het gekibbel en zo, dat huurt er wel bij. Maar vooral vrolijkheid, plezier. Dat is er eigen truc. Ja.
5: Het is een luchtig stuk. Herkenbaar, heel veel mensen. Humor. Ja, gewoon een echt luchtig stuk voor te zien op een avond. Heerlijk weg met mooie muziek, dans en fantastisch decor. Moet ik echt zeggen, het licht, het geluid. Dus weer prachtig wat iedereen weer in elkaar heeft gezet. Dadelijk om speulers te laten shinen op dat podium.
1: Ik hoop vooral dat de mensen ook goed opletten wat er verder in de scènes gebeurt. Dus gebeurt. Eigenlijk moesten het minimaal 2 keer komen kijken, maar helaas is dat niet mogelijk. Want het is hartstikke goed verkocht, wat al uiteraard al fantastisch is. Maar gegarandeerd dat mensen sommige dingen missen, maar dat huren ze dan hopelijk achteraf van andere mensen.
2: Ja, heel veel zin, maar ook al heel veel zenuwen. Maar ik denk dat het helemaal goed komt. Ik denk ook dat het normaal is. De vuls nou dat het einde natuurlijk eraan komt. Hè. Dus het is nog even en dan kunnen we knallen.
6: Ja, het filmpje staat al online. Wil je het bekijken? Ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM of via de website. Kom er ook uit.

Ja, met tequila van de Champs. We hadden 3 minuutjes voor 1 op deze dinsdag 8 oktober. Richting het einde zitten we. We hebben nog 1 nummer te goed van Styx, Boat on the River. Ik neem vast afscheid en je weet het, elke werkdag lunch live. Zo ook morgen weer. Morgen 12 uur ben ik er weer. En dan is het nog steeds goed weer. Ja.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijk spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ik ben Maarten Bonnemeyers met het L1 Nieuws. De Gaza-documentaire NASA is de komende dagen niet te zien in Limburgse bioscopen. De Israëlische makers hebben bioscopen gevraagd de film op 6, 7 en 8 oktober niet te vertonen vanwege bedreigingen aan het adres van hun familie. Bioscopen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo geven daar nu gehoor aan. En vanaf vrijdag wordt de film dan wel weer vertoond. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel haltes bij. Volgens Arriva komt de stijging vooral door aanpassingen van busroutes. In 8 Limburgse gemeenten nam het aantal haltes wel af. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het werk lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden gesloopt. Inmiddels is daarvoor een vergunning verleend. Eerst wordt gecontroleerd of alle vleermuizen het gebouw hebben verlaten. En daarna kan de sloop beginnen en gaat het werk aan de gul verder. Limburgse fotografen waarschuwen dat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verdwijnen. Daardoor worden beelden gebruikt waarvoor niet is betaald. Dat gebeurde ook fotograaf Celine Jennis uit Heerlen.
1: Ik heb foto's verzonden naar klanten in de galerij. En dan kunnen ze extra bijkopen. Alleen dat hebben deze klanten niet gedaan. En die hebben mijn watermerk met AI verwijderd.
0: Ze zegt per fotoshoot tientallen euro's mis te lopen. Een goede technische oplossing om die foto's te beschermen lijkt er nog niet te zijn.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app. Omroep PNM. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Drie mensen in Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats zomer vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met twee anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De drie verdachten die nu zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Bij een aanrijding in Montfort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd even voor 9 uur op de Sweeltjesbosweg aangereden door een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000 nu. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel bushaltes bij. Volgens vervoerder Arriva komt die stijging vooral door de aanpassingen aan de busroutes. En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden weer hervat. Het herstelwerk na de overstromingen van 5 jaar geleden lag stil vanwege de beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden afgebroken. De sloopvergunning is nu rond. Zodra vaststaat dat de vleermuizen weg zijn, kan het pand worden gesloopt. Daarna wordt het werk aan de geul weer opgepakt.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Drie mensen in Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats zomer vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met twee anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De drie verdachten die nu zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Bij een aanrijding in Montfort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd even voor 9 uur op de Zweeltjesbosweg aangereden door een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000 nu. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel bushaltes bij. Volgens vervoerder Arriva komt die stijging vooral door de aanpassingen aan de busroutes. En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden weer hervat. Het herstelwerk na de overstromingen van 5 jaar geleden lag stil vanwege de beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden afgebroken. De sloopvergunning is nu rond. Zodra vaststaat dat de vleermuizen weg zijn, kan het pand worden gesloopt. Daarna wordt het werk aan de geul weer opgepakt.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: voor hier. En dat hoor je.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Drie mensen in Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats zomer vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met twee anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De drie verdachten die nu zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Bij een aanrijding in Montfort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd even voor 9 uur op de Zweeltjesbosweg aangereden door een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000 nu. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel bushaltes bij. Volgens vervoerder Arriva komt die stijging vooral door de aanpassingen aan de busroutes. En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden weer hervat. Het herstelwerk na de overstromingen van 5 jaar geleden lag stil vanwege de beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden afgebroken. De sloopvergunning is nu rond. Zodra vaststaat dat de vleermuizen weg zijn, kan het pand worden gesloopt. Daarna wordt het werk aan de geul weer opgepakt.
0: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Drie mensen in Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats zomer vorig jaar. Die jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met twee anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De drie verdachten die nu zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Bij een aanrijding in Montfort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd even voor 9 uur op de Zweeltjesbosweg aangereden door een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000 nu. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel bushaltes bij. Volgens vervoerder Arriva komt die stijging vooral door de aanpassingen aan de busroutes. En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden weer hervat. Het herstelwerk na de overstromingen van 5 jaar geleden lag stil vanwege de beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden afgebroken. De sloopvergunning is nu rond. Zodra vaststaat dat de vleermuizen weg zijn, kan het pand worden gesloopt. Daarna wordt het werk aan de geul weer opgepakt.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
1: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
0: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Drie mensen in Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats zomer vorig jaar. Die jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met twee anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De drie verdachten die nu zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Bij een aanrijding in Montfort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd even voor 9 uur op de Zweeltjesbosweg aangereden door een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000 nu. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel bushaltes bij. Volgens vervoerder Arriva komt die stijging vooral door de aanpassingen aan de busroutes. En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden weer hervat. Het herstelwerk na de overstromingen van 5 jaar geleden lag stil vanwege de beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden afgebroken. De sloopvergunning is nu rond. Zodra vaststaat dat de vleermuizen weg zijn, kan het pand worden gesloopt. Daarna wordt het werk aan de geul weer opgepakt.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
1: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
0: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Drie mensen in Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats zomer vorig jaar. Die jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met twee anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De drie verdachten die nu zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Bij een aanrijding in Montfort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd even voor 9 uur op de Zweeltjesbosweg aangereden door een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000 nu. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel bushaltes bij. Volgens vervoerder Arriva komt die stijging vooral door de aanpassingen aan de busroutes. En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden weer hervat. Het herstelwerk na de overstromingen van 5 jaar geleden lag stil vanwege de beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden afgebroken. De sloopvergunning is nu rond. Zodra vaststaat dat de vleermuizen weg zijn, kan het pand worden gesloopt. Daarna wordt het werk aan de geul weer opgepakt.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Soundtrack, het wekelijks programma van Omroep PNM met filmmuziek. Samenstelling, presentatie en techniek, Hai Lombaerts. En vanavond is er een heel vertrouwde uitzending met de rubrieken Klassiek in de Cinema, de onvergetelijke filmmelodie en de Suite van de Week.

We hebben geen boekbespreking, maar we kijken nog wel een keer terug op de serie Big Sky. Dat doen we de komende 20 minuten. De vorige week draaide ik daar ook al een paar nummers uit. Nu gaan we dat dus verder uitbreiden. Ja, en Big Sky is een serie uit de Verenigde Staten, maar het had een Canadese componist, namelijk Trevor Morris. En het eerste fragment van deze serie die liep van 2020 tot 2023 en 44 afleveringen kende, is te zien bij Disney. En het eerste nummer wat we gaan draaien heet Bill Office.

Cassie Jewel is privédetective in het landelijke Montana. Ze heeft een relatie met Cody, die gescheiden is van de zwarte ex-agente Jenny Hoyt. Een beeldschone en superintelligente verschijning. De twee vrouwen ontmoeten elkaar als de twee zusjes Danielle en Gracie plotseling verdwijnen en ze gaan op verzoek van de ouders op onderzoek uit. De kijker weet dan al dat de meisjes ontvoerd zijn door de wereldvreemde vrachtwagenchauffeur Ronald Perkman, die net daarvoor ook al een hoertje, Jerry, ontvoerde.

Spannende muziek van Trevor Morris bij Big Sky. En we gaan terug naar het verhaal. Cody, de vriend dus van Cassie, wil de detectives helpen bij het onderzoek en dat brengt hem in contact met de sheriff Legarski. Terecht vertrouwt Cody de man voor geen cent. Voor de dorpsgemeente presenteert hij zich als oom agent, maar in werkelijkheid is hij zo corrupt als hij groot is en handelt hij in vrouwen. De slimme maar gestoorde Ronald Pergun is een helper. En de man is 38, woont nog bij zijn moeder en is mentaal een wrak.

Cody zal het contact met Sheriff Legarski niet overleven. In 9 afleveringen in die volk zien we dan hoe Jenny en Cassie steeds dichter bij de waarheid komen. Ze weten de 2 zusjes en het hoertje, in werkelijkheid een transjongen, te bevrijden uit een gevangenschap. Een confrontatie met agent loopt voor de laatste uiteindelijk niet best af. Hij belandt met hersenletsel in het hospitaal en zijn vrouw maakt daar een einde aan zijn miserabel leven. Bijzonder spannend is de achtervolging en ontsnapping van Ronald in zijn zelfrijdende Tesla. Hij heeft daarbij een krantenjongen, de kleine Erik, gegijzeld. U hoort nog 2 tracks achter elkaar direct. De helikopter support, dat is een helikopter die met het onderzoek meehelpt. En trying to stop the Tesla.

Ja, met die ontsnapping van Ronald en het jongetje Erik loopt het eigenlijk gedeeltelijk goed af. Het jongetje Erik wordt gered, maar Ronald weet ook opnieuw te ontsnappen. Hoe dat gebeurt ga ik u niet vertellen. Dat is een geweldig mooi staaltje techniek rondom zelfrijdende auto's, rondom zelfrijdende Tesla's die in deze serie zit. En met de ontsnapping van Ronald is het verhaal dan nog niet afgelopen. Er komt een vervolg in dat in die eerste jaargang van nog eens 6 delen. En daarover ga ik u de volgende week veel meer vertellen. Big Sky is te zien bij de streamingsdienst van Disney, maar wordt ook uitgezonden bij het programma Star Channel. En daar loopt op het moment de tweede jaargang. Nu gaan we verder met de onvergetelijke filmmelodie.

0: Ja, en die onvergetelijke filmmelodie, die is een hele bekende. Hij komt uit de piratenserie Pirates of the Caribbean. Is gemaakt door Hans Zimmer en Klaus Badelt. Twee Duitsers die allebei actief zijn in Hollywood. En de filmmelodie, ik laat u eerst het origineel horen en daarna een bewerking door DJ Tiësto, die daar in 2006 een hele grote hit mee had. En dat nummer is ook op de soundtrack geplaatst. Maar eerst dus het origineel van Hans Zimmer zelf.
1: Forgot one very important thing.

Tot zover The Pirates of the Caribbean, een compositie van Hans Zimmer en Klaus Badel en uitgevoerd door DJ Tiesto. En dat is een Nederlander, zoals u weet. We zijn toe aan de suite van de week. Ja, en de suite van de week komt vanavond uit de film Young Adult van Jason Reitman.

Ja, en Young Adult van Jason Reitman wordt morgenavond uitgezonden door Paramount. De film heeft een zeer gevarieerde soundtrack. Die bestaat uit popsongs en scores van Matteo Messina. Ze wisselen elkaar voortdurend af. We gaan direct luisteren en na ongeveer anderhalve minuut ga ik een stukje terugveden om iets over de inhoud te vertellen. Young Adult.

Young Adult werd gemaakt in 2011 en Charlize Theron speelt erin de dertiger Mavis. Ze heeft al heel wat affaires achter de rug en als schrijfster enkele razend goed verkopende tienerromans gepubliceerd. Het succes heeft van haar geen prettig mens gemaakt en ze besluit terug te keren naar haar geboortestadje in de hoop weer contact te maken met oude schoolmaatjes. Vooral met Buddy, op wie ze smoor verliefd was. Ze ontmoette een bar echter met, ook een oud klasgenootje, maar die had nooit veel aandacht voor haar en zij ook al niet voor hem. Hij is ooit op latere leeftijd door een stel agressieve tieners als vermeend homo in elkaar geslagen en loopt nu op krukken. In de bar ontstaat tussen deze twee een mooie relatie.

Ja, de soundtrack van Young Adult bestaat uit heel veel popmuziek. Afgewisseld met wat scores van Matteo Messina. Ik moest even wat over de naam nadenken. Maar die popmuziek is prominent aanwezig. En u hoorde net al de voornaam Blunt met WhatsApp. Maar ik wil eerst nog even verder met het verhaal. Na de ontmoeting met Matt maakt Mavis contact met Buddy. Hij is echter gelukkig gehuwd. En toch interpreteert zij elk teken van vriendschap met hem als liefde. Ze stalkt hem waar ze maar kan. En op een feestje ter ere van Buddy's pasgeboren dochtertje escaleert de situatie volledig. Ga die morgenavond kijken naar hoe het afloopt. Want het is echt een bijzondere film met een bijzondere afloop. En die ga ik uiteraard, dat heb ik al vaker verteld, niet verklappen. Ik kan wel zeggen, in tegenstelling tot heel veel Hollywoodfilms, is dat een weinig gelukkige. U hoort nu nog twee popsongs die daarin staan. Eentje is minder bekende van Diana Ross. Die heet When We Grow Up. En dan komt van Chris Cornell Black Hole Sun. Maar in de film zit een, zeg maar een cover door de Hollywood Strings. U hoort ze direct achter elkaar in de suite.

Dat was uit Young Adult, The Black Hole Sun, uitgevoerd door de Hollywood Strings. Maar dat is eigenlijk een compositie van Chris Cornell.

Ja, en dit kent u natuurlijk allemaal, hè. Het is beroemde Also sprak Zarathustra uit de film 2001 Odyssey. Maar dat gaan we straks beluisteren in een langere versie. En dat heeft te maken met het feit dat NPO 4 binnenkort de klassieke top 400 uitzendt. Steeds vaker komen daar scores bij van filmcomponisten zoals Nino Rota, Ennio Morricone, John Williams en James Horner. Dat echte klassieke componisten in films worden gebruikt is ook niet nieuw. Soms werd een klassieke compositie pas bij een breed publiek bekendgemaakt en of bij een breed publiek, kan ik beter zeggen, bekend, doordat ze in films werden gebruikt. En daar gaan we in het item klassiek in de film gebruik van maken. En dat doen we uiteraard eerst met onze bekende intro, Arthur Fiedler en het werk van Katja Turian, Dance of the Curds.

Ja, en dat was de Dance of the Curses helemaal. Maar dat komt ook natuurlijk omdat de muziek van Katja Toerjan zich uitstekend leent voor filmmuziek. Vooral zijn balletmuziek is in films veel gebruikt. Wat dacht hij bijvoorbeeld van zijn Arabische dans? Maar vooral van zijn sabeldans. Er zijn tientallen films waarin dat gebruik is. Maar het bekendste natuurlijk, en dan kom ik terug op waar we mee starten, is Also sprak Zarathustra van Richard Strauss. Het was helemaal niet zo bekend bij een groot publiek tot in 1969 Stanley Kubrick het gebruikte in de film A Space Odyssey. En sinds die is het niet meer weg te slaan uit allerlei filmprogramma's en allerlei uitzendingen over filmmuziek. We gaan het eens een keer helemaal beluisteren. Ik heb in dit geval een versie die gemaakt is door onze eigen, kan ik wel zeggen, André Rieu.

Ja, in de film is dat het moment dat de apen ontdekken dat je wapens kunt gebruiken, of botten kunt gebruiken als wapens tegen elkaar. En misschien wel het begin van de meest vooraanstaande oorlogen. Heel bekend is ook het andante uit Mozarts 21ste pianoconcert. Het was prominent aanwezig in de Zweedse succesfilm Alvira Madigan. En dat is een film al uit 1967. Maar op veel klassieke verzamelalbums wordt het werk sindsdien gewoon pianoconcert Alvira Madigan genoemd. Hier komt een versie van de Chicago Symphony.

Tot zover een gedeelte van het pianoconcert van Mozart, Elvira Madigan. Maar eigenlijk het 21ste pianoconcert. En we begonnen dit kleine stukje met klassieke muziek en films met Katja Turian. En daar gaan we ook mee eindigen. Want een werk wat misschien de meesten van u direct herkennen als de titelmelodie van de televisieserie The Oneida Line is eigenlijk Adagio uit Spartacus, een ballet van Aram Khachaturian. En daar gaan we dus vanavond mee eindigen.

0: is Omroep PNM. Met dadelijk van 10 tot 11 highlights met Hai Lamberts.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Twilight, het programma van Omroep PNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek Hai Lamberts en dit is aflevering 38 van jaargang 15. Hartelijk welkom natuurlijk en heel veel luisterplezier. Straks bij het Big Band werk aandacht voor Tito Puente en Perez Prado. Er is dus veel Latin jazz in dit Big Band werk. En er is aandacht voor de eerste albums van Gary Mulligan en enkele vocale jazzsongs uit de Verenigde Staten en Europa. We beginnen echter live met Tom Gabel en het Funkhausorchester van de West-Deutsche Rundfunk met Mac the Knife.

Tom Gable, en u had gehoord aan het applaus dat we te maken hebben met een live-opname. In 1996, op 68-jarige leeftijd overleden Gary Mulligan, startte zijn platencarrière begin jaren 50 bij de Pacific Jazz en maakte faam met het kwartet dat zijn naam droeg. Uit die tijd komt My Funny Valentine.

De Gary Mulligan Quartet bestond in de beginperiode vooral uit Garson Smith op bas, Chico Hamilton op drums en Chet Baker op trompet, terwijl Gary Mulligan zelf speelde op saxofoon, vaak de bassaxofoon. U hoorde net bij My Fun in Your Valentine Chet Baker met trompet voor de aftrap zorgen en het besluit was voor Gary Mulligan met zijn saxofoon aan het einde. U hoort nu hun versie van de klassieker Tea for Two.

Ja, het genre waarvan Gary Mulligan in de jaren 50 de onbetwiste vertolker was, is bekend geworden als bop music of cool jazz. Het belangrijkste kenmerk is dat de muzici ongeremd konden improviseren, vaak op bekende thema's. U hoorde het net op T for Two. Een tweede kenmerk van het genre dat al in de jaren 40 hoogtij vierde is dat het behoorlijk swingt. En ook dat hoorde u bij T for Two. Het nummer Swing House, dat Mulligan op meerdere LP's opnam, is ook een fijn voorbeeld van bop music. Maar dan moet ik wel het goede nummer draaien en dat wordt dit.

dat was de swinghouse van het Gary Mulligan kwartet. En Chet Baker, die in 1988 op 58-jarige leeftijd in Amsterdam overleed, maakte in die tijd ook eigen albums. Zonder enige twijfel is Chet Baker Sings uit 1954 een top-LP. Het is later trouwens op meerdere keren op cd gezet. U hoort Time After Time. Chet zingt niet alleen met zijn androgyne stem, maar er is ook een klein intermezzo op trompet te horen.

Dat was PG Harvey met het titelnummer van haar album Eye Inside the Old Eye Dying uit 2023. En in datzelfde jaar kwam het album The Heart is Asymmetrical van Janneska uit. Janneska is, met de naam te horen, een Nederlandse. Ja, ze komt natuurlijk uit Rotterdam. En ze werd hartstikke bekend vanwege haar bijdrage aan de studentengroep Room 11. Dat was zo halverwege de jaren 2010. We gaan luisteren naar een fijn nummer, Babylon.

Janne Schaar, die een geweldige stem heeft, vind ik, voor dit soort nummers. U hoorde het nummer Babylon. Ze was lange tijd, ik vertelde het al voordat we Babylon draaiden, lid van Room 11. En daarmee had ze succes met een nummer als One of These Days. Het nummer kwam van het succesvolle album, hun eerste album, Six White Russians and a Pink Pussycat. Een album uit 2007. En daar gaan we naar luisteren.

0: Janusza en Room 11.
1: U luistert naar Highlight. Terug in de tijd met ons wekelijks blok Big Band.
0: Big Bandwerk vanavond gaat terug naar de jaren 50 en bestaat uit 4 nummers. 2 van de bandleader Tito Puente en 2 van bandleader Perez Prado. Puente werd geboren in New York uit Puerto Ricaanse ouders en had in de jaren 50 veel succes met zijn jazz, salsa en mambo nummers. Ik speel er 2 van het album Mambo's Volume 2 en 3. Waar dubbel LP uit 1952. Eerst hoort u El Rey del Timbal en dan Baile Mi Mambo. En als ik me goed, mijn Spaans goed genoeg is, zou dat zoiets betekenen als dans met mij de mambo.

Ja, dat was twee keer Tito Puente, waaronder El Rey del Timbal. Timbalen zijn twee felklinkende hooggeplaatste trommels die bij geen enkel Latijns combo of orkest ontbreken. Tito Puente was een meester in het bespelen van dit instrument. En dat kon hij net horen. Wat hij ook hoorde natuurlijk was dat de opnames uit de jaren 50 stammen. En dat betekent dat de kwaliteit eigenlijk niet meer past bij de hedendaagse muziek. Maar af en toe is zo'n nostalgische terugblik best aardig. Om die kwaliteit van die oude nummers te garanderen, worden nummers vaak remastered. Dus verbeterd, zeg maar. En dat is gebeurd met de nummers van het orkest van Perez Prado, die zijn muziekcarrière begon als pianist. En toen hij eind jaren 40 een eigen orkest begon in Mexico's stad, specialiseerde hij zich in dansmuziek en weer in die mambo die u net hoorde. Ik laat er twee horen uit de jaren 50. En eerst is het de kleine Mambo del Teletechnico en dan Mambo number 8. Ja, en u hoort het verschil meteen, hè. Deze is geremasterd.

Ja. Nou is hij afgelopen. Mambo Ote, oftewel Mambo nummer 8 van Peres Prado. We gaan verder met iets heel anders. Billie Eilish met een song uit de succesfilm Barbie.

Billie Eilish en What Was I Made For. En we gaan verder met The Pixies en een cover van de oude Doris Day song. Que sera, sera.

De Pixies en Kees Sarah in driekwarts maat, of zo u wil, als een Engelse wals. Dat klinkt een beetje, vind ik, als Leonard Cohen-achtig. U hoort op de achtergrond pianospel van pianist en componist Chick Corea. In 2001 nam hij samen met bassist Avihai Cohen en drummer Jeff Ballard het album Past, Present and Future op. Een verzameling fijne improvisaties op piano, waaronder deze Anas Tango.

Er is nog wat tijd over en daarom ga ik verder met een nummer die ook wel bij PLMA zou passen. Maanlicht boven de PLMA's, maar het is een ander nummer. Het is Moonlight in Vermont en het wordt uitgevoerd door het kwartet van Gary Mulligan. U weet wel, die man waar we aan het begin van de uitzending drie nummers van afspeelden.

mond. Of een pille Mastermaan schijnt, dat weet ik niet. Dat kan ik hier in de van de buitenwereld afgesloten studio niet zien. Maar misschien regent het wel. We gaan in elk geval toe naar de auto. En die hebben we zoals van ouds van Papa Boe en zijn slaven, mijn prinsje slavijn.

Ja, tot zover highlights op deze dinsdagavond. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar ons non-stop programma Nightshift. Veel plezier daarbij en als je gaat slapen, een goede nachtrust gewenst. En hopelijk hebben wij volgende week opnieuw rendezvous bij een nieuwe aflevering van Highlights.

Doral Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!